Tabii o. Kuzey taş kule. Me. Die schaam toch een chief, hè? Heb je goed. Die schaam is een beetje belast. En nee. Is het er iets om? En nee.